0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Op het tijdstip van de steekpartij kwam er bij de hulpdiensten ook een melding van een schietpartij binnen in dezelfde straat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De tiener is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand aangehouden. De 5000 Amerikaanse soldaten die Amerika terughaalt uit Duitsland zijn nog maar het begin, zegt president Trump. Hij is van plan om nog veel meer militairen terug te halen. Trump heeft ruzie met de Duitse bondskanselier Merz omdat hij Amerika niet wil helpen met de oorlog in Iran. Volkszanger Frank van Etten is van plan een klacht in te dienen tegen de krant De Stentor bij de Raad voor de Journalistiek. Hij zegt dat er onjuiste dingen over hem zijn geschreven en dat het slecht is voor zijn reputatie als zanger. De Stentor schreef afgelopen week in een artikel dat van Etten banden zou hebben met het criminele circuit. En dan nu het weer van Weer Online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er heeft een grote brand gewoed in het centrum van Hoogeveen. Het vuur ontstond bij een geparkeerde auto onder een carport. Daarna sloeg het vuur over naar 2 huizen. De brandweer is uit meerdere regio's op de brand afgekomen en het vuur is inmiddels onder controle. Het is niet uitgesloten dat Amerika op termijn weer nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran, dat zegt president Trump. Ook Iran denkt dat het een kwestie van tijd is. Wel stuurt Iran een nieuw voorstel voor vrede naar Amerika. Trump zegt het voorstel te gaan bekijken, maar denkt niet dat hij ermee akkoord gaat. Zangeres Shakira is op dit moment bezig met een enorm gratis concert op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro. Er worden zo'n 2 miljoen bezoekers verwacht. Elk jaar geeft een wereldster een gratis concert op het strand om de lokale economie te boosten. Vorig jaar was dat Lady Gaga, het jaar daarvoor Madonna. En dan nu het weer van Weer Online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Middelburg is iemand neergestoken, dat melden Zeeuwse media. Een groep mensen in het AZC had ruzie met elkaar gekregen. Ook is er iemand aangehouden. Hoe het gaat met degene die is neergestoken is niet bekend. In het Drentse Hogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. Er wordt nog gekeken of iedereen veilig terug naar huis kan. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Vrijdag besloot de lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De grote brand in Hogeveen is onder controle. De brand begon bij een geparkeerde auto en sloeg via de carport over naar een appartementencomplex. De brandweer rukte met groot materieel uit. 8 woningen moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Amerika gaat nog veel meer militairen weghalen uit Duitsland, bovenop de 5000 die gisternacht al werden aangekondigd. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel precies, zegt hij niet. Trump ligt al de hele week overhoop met de Duitse bondskanselier Merz, omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Op de Filipijnen zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat een vulkaan op het punt van uitbarsten staat. Meerdere dorpen zijn al bedekt onder een laag as. Mensen in een straal van 6 kilometer rond de Mayon-vulkaan moeten weg. Die vulkaan is erg populair bij toeristen omdat hij de perfecte vulkaanvorm heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt zondag een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Hoogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. De brand is inmiddels onder controle. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Het lijkt erop dat alleen het zuiden van het land echt last heeft gehad van het onweer dat gisteravond over het land trok. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in Nijmegen lag de wedstrijd NEC-Telstar even stil. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. President Trump is van plan om veel meer dan de 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken dan hij vrijdag aankondigde. Dat zei hij in Florida tegen journalisten. Trump is kwaad op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog die Amerika voert in Iran. Ook is Trump gefrustreerd dat Duitsland niet helpt. In het Drentse Hogeveen was vannacht brand. Het vuur ontstond in een auto in een carport, maar sloeg over naar 2 huizen erboven. Bewoners van alle 8 woningen boven de brand zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen. Brand is intussen onder controle, raakte niemand gewond. Formule 1-liefhebbers moeten vanavond eerder klaarzitten voor de grote prijs van Miami. De organisatie heeft de race 3 uur vervroegd omdat er noodweer wordt verwacht. De start is nu dus al om 7 uur. Max Verstappen start vanaf plek 2. Hij reed in de kwalificatie de tweede tijd achter Kimi Antonelli van Mercedes. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. Het oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Hoeveel meer, zegt hij niet. Trump is boos op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Duitsland is niet erg onder de indruk. Volgens de defensieminister was de actie van Trump te verwachten. In Rotterdam zijn twee verdachten aangehouden na een steekpartij gisteravond in de wijk Delfshaven. Dat meldt de politie op X. Bij de steekpartij raakte een jongen van 17 gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie bevestigt dat er een vuurwapen is gevonden. In het centrum van Hogeveen in Drenthe was vannacht een felle brand. Die begon in een auto onder een carport, maar sloeg over naar huizen erboven. Twee daarvan vlogen in brand, maar ook 6 andere woningen werden ontruimd. Bewoners konden voorlopig nog niet terug, er raakte niemand gewond. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. Het oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoot en het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. Dominee Peter Kos houdt vanmorgen de overdenking. Hij staat stil bij Johannes 11 en zijn thema is wachten. En dat is iets waar we allemaal nog wel eens moeite mee hebben. Althans, ik wel. Maar voordat hij aan het woord komt, gaan we eerst zingen. En daarvoor gaan we naar de Oude Kerk in Lunteren. Psalm 84. Een mooie psalm aan het begin van de zondag. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen.

Over God wordt veel in de Bijbel geschreven. Dat is natuurlijk een beetje een open deur, want je kunt de Bijbel zien als het boek van God. Maar ik bedoel over Gods eigenschappen. Want wat staat er allemaal niet over hem met een hoofdletter geschreven? Goed, goede tieren, goedgunstig, trouw, liefdevol, genadig, barmhartig. Ik zou nog een hele tijd door kunnen gaan. Maar ook heilig. Onze God is een heilige God. Dat betekent dat er afstand is tussen God en de mens. Want deze mens is een zondig mens. Met name in het Oude Testament lees je heel veel over de heiligheid van God. En dan is het wonder te groter dat deze heilige God in Christus als mens ons zo nabij gekomen is. Het is goed om ook over de heiligheid van God te zingen, en dat gaan we nu doen.

Je luistert naar Een Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. Zojuist hoorden we een lied over de heiligheid van God. Nu worden we opgeroepen om die heilige God te loven. O hoogte en diepte, loof nu God, aanbid zijn, dan komt het woord, heiligheid. Zijn woord werd nimmer nog gepeild, zijn weg is majesteit.

0: Het is tijd voor de meditatie van dominee Peter Kos. Als tussenzang gaan we luisteren naar psalm 62. Psalm over rust vinden en wachten. In de NBV staat, zoek rust mijn ziel bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten.
1: Goedemorgen. Heb je dat ook wel eens, dat het wachten je aanvliegt? We leven een tijd van snel en van nu. Een appje dat na een uur nog niet beantwoord is, kan dan voelen als een eeuwigheid. En een pakketje dat om 11 uur bezorgd zou worden, maar er om 3 uur nog niet is, ja, zorgt voor irritatie. Wachten is voor ons allemaal een dingetje, zou je kunnen zeggen. Maar wachten wordt pas echt een opgave en moeilijk, naarmate datgene waarop we wachten bepalender is voor ons leven. De uitslag van een spannend medisch onderzoek bijvoorbeeld. Of het wachten op een eigen woning in een oververhitte huizenmarkt. Het wachten op een partner. Of op een zwangerschap die maar niet komt. Of het wachten op het einde van een oorlog. Op rechtvaardigheid in een wereld die soms doordrenkt lijkt van ten hemel schrijend onrecht. Wanneer stopt het? En als gelovige kun je daar een extra laag van moeite bij voelen. We bidden tot de goede God om vrede, om herstel, om hulp. En we bidden dat Jezus spoedig terugkomt, zodat er echt vrede is. Maar ja, we zijn inmiddels 2000 jaar verder. Waarom antwoordt God nu niet? Hij is toch onmachtig? Hij is toch liefdevol? En waarom gaat het lijden dan maar door? Deze vragen zijn niet nieuw. Ze zijn zo oud als de weg naar Rome, of beter gezegd de weg naar Betanië deze morgen. In het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 11, lezen we over de zussen Maria en Martha. Ze wonen met hun broer Lazarus in Betanië, vlakbij Jeruzalem. En Lazarus is ziek. En doodziek is hij. En wat doen ze? Ze sturen een bericht naar Jezus. En het bericht is, Heer, uw vriend is ziek. Geen druk, maar de boodschap is helder. Help ons, kom snel. Maria, Martha en Lazarus kenden Jezus. Ze waren bevriend. Ze hadden een bijzondere band. Jezus voelde zich bij hen thuis. En ze wisten, ja, hij kan genezen. Dat hadden ze al vaak gezien en over gehoord. En als hij anderen geneest, dan toch zeker ook zijn goede vriend Lazarus. Maar dan gebeurt er iets opvallends. Jezus die krijgt het bericht, maar hij pakt niet direct zijn spullen. Hij zegt, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. En hij blijft vervolgens nog 2 dagen waar hij is. En ondertussen zitten Maria en Martha met spanning bij het bed van hun broer. Elke minuut telt. Jezus komt niet op tijd. Althans niet op hun tijd. Het gaat anders als dat ze hoopten. Lazarus sterft. En hij wordt begraven. Jezus is te laat, toch? 2 dagen nadat Jezus het bericht heeft gehoord, zegt hij tegen zijn discipelen, kom, we gaan. Lazarus slaapt. Nou, zeggen ze, dan wordt hij toch vanzelf wakker en hoeven we niet naar Jeruzalem te gaan. Betanië ligt er vlakbij en in Jeruzalem waren mensen die Jezus dood wilden hebben. Nee, zegt Jezus, Lazarus is gestorven. Hij is dood. En ze gaan er naartoe. Velen van jullie weten dat dit verhaal op een bijzondere manier afloopt. En ik verklap daarom alvast dat uiteindelijk Lazarus door Jezus uit de dood wordt opgewekt. Maar Maria en Martha en de discipelen wisten dat toen nog niet. De dood had het gewonnen. Jezus was te laat, toch? En hoe kan dat dan ooit tot de eer van God zijn? Ja, dat zullen de discipelen zich afgevraagd hebben.

0: stonden net stil bij het wachten van Maria en Martha. Hun broer Lazarus is inmiddels al 4 dagen dood als Jezus eindelijk het dorp nadert. 4 dagen. Dat is in de Joodse traditie van die tijd een belangrijk getal. Na 3 dagen was de ziel definitief weg en begon het lichaam te ontbinden. Er was geen weg terug meer. Het was niet bijna te laat, het was, menselijk gesproken, volkomen voorbij. Als Jezus aankomt, gaat Martha naar hem toe. In haar woorden die ze zegt, kan je verdriet, wanhoop en misschien ook wel iets van verwijt horen. Ze zegt, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Herken je dat? Dat als u er maar was geweest. Toch spreekt er ook een sprankje hoop uit haar woorden. Als ze zegt, maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En wat volgt is een ontroerend moment in de Bijbel. Jezus die ziet het verdriet, de chaos, de ontreddering die de dood teweeg brengt. En hij ergert zich aan de vernietigende kracht van de zonde en hij huilt, hij is bewogen. God staat niet boven ons lijden als een koele toeschouwer die de afloop al kent. Hij leidt mee. En dan geeft hij het bevel bij het graf van Lazarus. Rol de steen weg. En men protesteert, Heer, de stank. Maar de steen gaat opzij. En Jezus roept met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En daar komt hij. De dode, nog gewikkeld in de linnen doeken. Maak de doeken los, zegt Jezus. En laat hem gaan. En Lazarus gaat. Het wonder is spectaculair. Maar de betekenis is nog groter. Het ging Jezus er niet alleen om Lazarus nog een paar jaar extra op aarde te geven. Het ging hem erom dat de mensen Gods grootheid zouden zien. Dat ze zouden begrijpen dat Jezus de Messias is en sterker is dan het kwaad, sterker dan de ontbidding, sterker dan de dood zelf. Dit wonder met Lazarus was de opmaat naar Jezus' eigen weg. Het zorgde voor enthousiasme bij de menigte, maar ook voor de definitieve beslissing van de machthebbers om hem te doden. Het leidde rechtstreeks naar het kruis en naar zijn eigen opstanding na 3 dagen. We hebben dat gevierd met Pasen. Wat betekent dit voor ons in onze wachtkamer? Het kan ons uitdagen om verder te kijken dan het wonder, het antwoord waar we om vragen en maar niet gebeurt. En het vraagt ook om verder te kijken als dat wonder wel gebeurt. Een gebed wel verhoord wordt, zoals dat bij Lazarus gebeurde. Het vraagt ons om hoe dan ook te blijven vertrouwen in een machtige, liefdevolle, soevereine God die zijn eigen unieke weg gaat en doet wat goed is. Ook al snappen we er niets van en zijn we het er misschien ook helemaal niet mee eens. Misschien zit jij vandaag wel in een situatie waarin je denkt, het is te laat, de kans is voorbij, het graf is gesloten. Weet dan dat de God van Lazarus nog steeds dezelfde is. Hij hoort jouw roep, hij kent je verdriet. Hij huilt met je mee. En hij heeft het laatste woord. Geef de moed niet op. Vertrouw op hem. De volmaakte God is nooit te laat. Houd moed, blijf vertrouwen en bid met de psalmist van Psalm 33. Die zegt, wij wachten vol verlangen op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
1: De woorden van dominee Peter Kos. Het ging in deze meditatie over wachten en verwachten. Daar is ook een lied over van Forever Worship. Het heet dan ook Verwachten.

Dat was het lied Verwachten. Ons volgende lied is een heel bekende. Meestal wordt die rond 31 oktober gezongen, maar de tekst van het lied kan eigenlijk het hele jaar gezongen worden. Toen Luther Psalm 46 las, werd hij geïnspireerd om het lied te gaan componeren. In Psalm 46 staat: God is ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. En dat was net wat hij nodig had in zijn zeer benarde omstandigheden. En zo dichtte hij het lied: Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Ik hoop dat dit voor jou en ook voor mij werkelijkheid is. En dan met name de bron van zijn lied, want dat is namelijk Psalm 46, over God als schuilplaats en als betrouwbare hulp in nood. Luther heeft dat ervaren, zelfs letterlijk toen hij op de Wartburg moest onderduiken. Ik hoop dat wij het ook mogen ervaren, hoe de omstandigheden ook zijn. We gaan naar het bekende lied luisteren.

Dat was Een vaste burcht is onze God. Een lied met dezelfde strekking staat in de bundel van Johannes de Heer. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen, die redt hij goddelijk wonderbaar. Het is een lied dat Luther ook had kunnen zingen. Het is een lied dat wij mogen zingen, ook als het liefde moeitevol en zwaar is. En als we de uitredding van de Heere niet meteen mogen beleven. Geloven is vertrouwen en overgave, juist in moeilijke tijden. Juist als je, met het thema van de overdenking, moet wachten en afwachten. En dat valt voor ons mensen soms niet mee.

Wachten kan lang duren. Wordt het in de meditatie en soms begrijpen we de zin van het wachten ook niet. Lazarus, Martha en Maria begrepen het ook pas achteraf. Zo kan het ook in ons leven gaan. Aan de voorkant lijkt het soms niet te kloppen met ons leven. Maar ik hoop dat er ook momenten zijn dat we achteraf de betekenis van het wachten mochten ervaren. Een psalm zingt: wacht op de Heer, gij vrome, is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. In deze psalm is wachten niet lijdzaam afwachten, maar actief verwachten. Dat is ook de inhoud van het volgende lied van In Salvation, met de eenvoudige titel Verwacht.

We zijn aan het eind van het programma gekomen waarin we na mochten denken over het woord verwachten. Waarin ook de kortste tekst uit de Bijbel staat. Je weet het wel, die tekst luidt: Jezus huilde. Iets waar we best ook bij mogen stilstaan. Zo dicht is God in Christus op ons leven betrokken, dat Jezus over zijn beste vriend huilde. Ik zou zeggen, wat zit er aan evangelie in deze korte tekst? Twee woorden maar. En daarom eindigen we met een aanbiddingslied uit het boek van de Psalmen. Nummer 135. Prijst de naam van uw Gods herenknechten hier vergaard. En God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En als laatste vers, Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. En zo gaan we deze zondag in. Ik hoop dat het een gezegend begin van deze zondag was. En ik wens je een goede en een gezegende zondag.

0: Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuws Radio. Blijde Klanken. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.

0: Na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie twee mannen van 18 en 22 aangehouden. Een jongen van 17 raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Volgens regiozender Rijnmond werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie zegt dat er een vuurwapen is gevonden en doet onderzoek. 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland vindt president Trump te weinig. Het worden er flink meer. Dat zei hij tegen journalisten in Florida. Hoeveel meer weet Trump nog niet en ook niet wanneer. Hij is boos op bondskanselier Merz. Die zei afgelopen week dat Amerika zonder plan aan de oorlog in Iran is begonnen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag is het bewolkt met meer buien. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In IJsselstein zijn vannacht het gemeentehuis en een theater vernield. Ruiten zijn ingegooid, er is een vlag op zijn kop opgehangen en er zijn stickers geplakt met het woord corrupt erop. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van een asielnoodopvang voor meer dan 100 mensen bij een voetbalclub. Er zijn 2 jonge mannen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Daarbij raakte een jongen van 17 gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Regiozender Rijnmond meldt dat getuigen zeggen ook schoten te hebben gehoord. Politie bevestigt dat, maar er zou nog geen wapen zijn gevonden. Voor de 3e keer in korte tijd was er vannacht in Almere brand in een leegstaande sauna, meldt Omroep Flevoland. De brandweer kon snel blussen, ook omdat er een flinke regenbui viel. Het pand staat al jaren leeg. Op die plek moet een woonzorgcentrum komen. De eerste brand in februari was vermoedelijk aangestoken. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog af en toe zon, maar ook al buien. Vanmiddag is het bewolkt en dan komen er meer buien aan. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De gemeente IJsselstein komt later vandaag met reactie op de vernielingen van vannacht bij het stadhuis Annex Theater. Een woordvoerder zegt dat eerst moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd. Op foto's is te zien dat ruiten zijn ingegooid en dat beveiligingscamera's zijn afgeplakt. In IJsselstein moet een asielnoodopvang komen. In Meppel is in het water een lichaam gevonden, meldt RTV Drenthe. De omgeving werd snel afgezet. Hulpdiensten hebben het lichaam op het droge gehaald. Er is een onderzoek opgestart om erachter te komen wie het slachtoffer is en of het om een ongeluk of een misdrijf gaat. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio gaat komende week naar het Vaticaan in een poging om de ruzie met de paus te lijmen. Hij spreekt de paus niet zelf, maar zijn rechterhand. De paus had al een paar keer kritiek op de oorlog in Iran. Daarop zei Trump dat hij de paus zwak en verschrikkelijk vindt en beelde zichzelf af als Jezus. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuwsradio. Blijde Klanken.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week het Delta Mannen Ensemble.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De grote brand in de toetjesfabriek in Ermelo gisternacht is misschien aangestoken. Het onderzoek loopt nog, maar de politie sluit brandstichting aan de hand van de eerste camerabeelden niet uit. Het pand brandde helemaal af, er vielen geen gewonden. De politie kan nog niet zeggen of er al verdachten in beeld zijn. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza komen eind van de middag aan op Schiphol. Het Israëlische leger hield een aantal boten bij Kreta tegen. Een van de Nederlanders kreeg rake klappen. Ongeveer 175 mensen werden op Kreta afgezet. Twee opvarenden zijn meegenomen naar Israël. Tientallen kinderen leggen bloemen op de 400 graven van het Nationale Ereveld in het Gelderse Loenen. De Oorlogsgravenstichting wil zo ook de jongere generatie betrokken houden bij de herdenking. De bloemenlegging is altijd een dag voor 4 mei... omdat het Ereveld dan gereserveerd is voor de officiële herdenkingen. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het mag dan regenen vandaag, dat betekent niet dat er geen natuurbranden meer kunnen ontstaan. Dat zegt een onderzoeker van de Universiteit van Wageningen. De regen verdampt in korte tijd en dan ben je weer terug bij af. Komende dagen wordt het ook niet echt nat weer, moeten dus alert blijven, zegt de onderzoeker. De burgemeester van Hogeveen noemt de brand vannacht in het centrum voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Een auto vloog in brand onder een carpoort en twee huizen daarboven vatten ook vlam. 8 woningen werden ontruimd. Bij RTV Drenthe zegt de burgemeester ook dat hij is opgelucht dat er geen gewonden zijn. Bij een grote vechtpartij, bij een horecazaak in Zoetermeer, zijn gisteravond 2 politieagenten gewond geraakt. Ze wilden volgens Omroep West de boel sussen, maar in plaats daarvan escaleerde de boel. Moest een taser aan te pas komen om een man die helemaal door het lint ging te stoppen. 4 mensen zijn aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. IJsselstein heeft volgens de burgemeester een brute nacht achter de rug. Relschoppers vernielden ruiten bij het gemeentehuis en het theater ernaast, uit protest tegen de geplande tijdelijke asielopvang. Gaaiers, noemt de burgemeester ze. Volgens haar is dit een totaal onacceptabele route om je emoties over de opvang te uiten. Dat het draagvlak voor asielopvang afkalft is niet los te zien van het kabinetsbeleid. Dat zei waarnemend burgemeester van de gemeente Weidemeren in Buitenhof. Volgens hem is het hoog tijd dat Den Haag eindelijk gaat leveren op dit thema. In Loosdrecht waren de afgelopen tijd grimmige demonstraties tegen de asielopvang in het gemeentehuis. Defensieminister Jesselkus vindt dat we het hoofd koel moeten houden over het mogelijke vertrek van duizenden Amerikaanse militairen uit Duitsland. Dat zei ze bij WNL. Ze verwacht dat een groot deel in Duitsland blijft, omdat Amerika ze nodig heeft voor missies. President Trump wil de militairen weghalen omdat hij boos is op bondskanselier Merz.
3: Dan het weer van Weer Online.
2: Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De Vereniging van Gemeenten wil een einde aan de rellen om AZC's. Het asieldebat ontspoort volledig, zeggen de gemeenten, nu relschoppers steeds vaker geweld gebruiken om hun punt te maken. In IJsselstein werd het stadhuis en het theater vernield tegen de geplande opvang van 150 asielzoekers. In Amsterdam is vanochtend een jongen van 19 neergestoken. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De steekpartij was in een binnentuin in de wijk Oud-West. De Amsterdamse politie heeft geen idee wat er aan het geweld vooraf ging en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. In de Engelse stad Bristol zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een huis. Wat er precies is gebeurd, dat zoekt de politie uit. Die benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme, ook al is het landelijk dreigingsniveau verhoogd. Bewoners van omliggende huizen worden opgevangen in een pub. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Later vanavond minder buien. Vannacht is het droog en dan is er kans op mist. Morgen van alles en nog wat en dan maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio,

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Delta Mannen Ensemble.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in IJsselstein is de politie gisteravond onder vuur genomen met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde bij het stadhuis dat werd vernield uit protest tegen de komst van asielzoekers. Op sociale media is te zien dat vuurpijlen op agenten werden afgestoken. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De nationale dodenherdenking is pas morgen, op 4 mei, maar ook vandaag zijn oorlogsslachtoffers herdacht. Op het Nationaal Ereveld in Loenen bijvoorbeeld. Daar liggen duizenden gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers begraven. Basisschoolkinderen hebben daar bloemen gelegd. Voor de kust van Frankrijk zijn 2 vrouwen om het leven gekomen toen ze op een bootje Engeland probeerden te bereiken. Er zaten zo'n 80 mensen op die migrantenboot die bij Calais omsloeg. Omgekomen slachtoffers zouden vrouwen uit Sudan zijn geweest. Andere mensen aan boord konden worden gered. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In Groningen, Drenthe en Overijssel kans op onweer en dus code geel. Volgens het KNMI is er nog een uur kans op hagel en windstoten van 60 km per uur. Later vanavond minder buien, vannacht droog en kans op mist. Morgen van alles en nog wat, dan maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein is afgelopen nacht een agent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Volgens de politie ontplofte een knaller vlakbij het hoofd van de agent. De daders hebben ook ruiten ingegooid bij het stadhuis en het theater en gooiden vuurwerk naar binnen. Ze willen geen AZC daar. In Harderwijk is een grote brand uitgebroken in een leegstaand kassencomplex. Er komt veel rook vanaf en als je in de buurt bent kun je maar beter de ramen en deuren dicht houden. Het vuur is inmiddels onder controle met Omroep Gelderland. Er is niemand gewond geraakt. In Oekraïne is de kerncentrale van Zaporizhia aangevallen met een drone en nu zijn er zorgen over de nucleaire veiligheid. Daarom wil het Internationaal Atoomagentschap daar gaan controleren. De Russen moeten daar wel toestemming voor geven, want die hebben de kerncentrale in handen. Het is de grootste van Europa. Dan nog het weer van Weer Online. Op veel plekken regen, vanavond nog steeds buien, maar vannacht dan is het droog en kans op mist. Morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Twentse Oldenzaal is iemand omgekomen bij een grote woningbrand. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, die hadden rook ingeademd. De vlammen sloegen uit het huis dat volledig is uitgebrand. De brandweer is nog steeds met veel mensen aanwezig. Over de oorzaak is nog niks bekend. De burgemeester van IJsselstein noemt het onacceptabel dat een agent gisteren gewond is geraakt. Vlakbij zijn hoofd ontplofte vuurwerk dat werd afgestoken door relschoppers. Die vernielden het stadhuis en theater, omdat ze geen AZC willen. Volgens de burgemeester is het OM nu met de zaak bezig. In Centraal-Frankrijk wordt al dagen gereefd op een militair terrein en de regering gaat harder optreden tegen zulke verboden feesten. Volgens een minister krijgen de duizenden bezoekers van deze techno-rave een dubbele boete. 1 voor het betreden van een militair terrein en 1 voor deelname aan een illegale bijeenkomst. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond eerst nog buien, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuwsradio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij een woningbrand in de Twentse Oldenzaal is een dode gevallen en volgens regionale media is het slachtoffer een kind. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het huis dat helemaal is uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De minister van Asiel roept op sociale media op om te protesteren met woorden en dus niet met bakstenen en geweld. Hij is niet te spreken over de rellen gisteravond in IJsselstein tegen de komst van een asielopvang. Toen werden het stadhuis en theater vernield en raakte een agent gewond toen hij werd bestookt met vuurwerk. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza zijn geland op Schiphol. Ze hoorden bij de grote groep activisten die Gazanen voedsel en medicijnen wilden brengen. Deze week werden hun boten dicht bij Griekenland tegengehouden door de Israëlische marine. Die dropte iedereen daarna op Kreta. Dan nog het weer van Weer Online. Eerst nog wat buien vanavond, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken, enkele buien en een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Oh, wat een dag zal dat zijn. Een lied dat vooruitkijkt, wordt het christelijk mannenkoor Staphorst.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 824. Vanavond een gesprek met dirigente Ineke Bos over het nieuwe album van mannenensemble Jaron. En met Lennart Knop spreek ik over een bijzonder concert van The Musics aan de hand van een lied van Telemann. Bovendien horen we muziek van het nieuwe album Hymn to Freedom van Arjan en Edith Post. Gisteren had ik met hen een gesprek over een andere album dat zij maakten met Harm Hoeven. Maar dat andere album, dat is er inmiddels ook. En dat gaan we straks horen. Nu eerst het jeugdkoor Fox Jubilans met Zing de Heren, een nieuw lied.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Delta Mannen Ensemble.

0: Het blijde klankenkoor van de week is het Delta Mannen Ensemble. Onder leiding van dirigent Dinant Struik zongen zij Als geen nood gezeten. Een aantal weken geleden hebben we in de uitzending kennis gemaakt met de EP Hoop. Het is van het mannenensemble Jaron. En vandaag spreek ik erover met de dirigent en dat is Ineke Bos. Goedenavond Ineke.
1: Dag Hans.
0: Gefeliciteerd ook met deze tweede EP.
1: Dankjewel.
0: Onderdeel van een serie Geloof, Hoop en Liefde. Geloof verscheen 2 jaar geleden al. Hoop is daar nu en binnenkort komt Liefde. Ja. 6 liederen. Was het toen oorspronkelijk al het idee dat het een trilogie zou worden?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat is zo ontstaan. We wilden op een gegeven moment, na die eerste cd, wilden we eigenlijk wel, of EP moet ik zeggen tegenwoordig, hè, wilden we wel iets nog weer op gaan nemen. En toen is eigenlijk bedacht van, we willen iets doen richting Pasen, we willen iets doen algemeen christelijk en straks, in een later moment, ook nog richting kerst.
0: Ja, oké, dus dan, maar dat wordt dan een vierde.
1: Dat wordt dan een vierde, ja.
0: Ja, dus wel heel vooruitstrevend eigenlijk.
1: Jazeker.
0: Gewoon, bedoel, 3 EP's in een jaar.
1: Ja.
0: Er zijn meer koren die het op die manier doen, maar wel echt ook gewoon. Oké, laat ik hem even anders insteken. 6 jaar geleden zijn jullie begonnen.
1: Ja.
0: Het lijkt alsof jullie dan 5 jaar lang hebben geoefend en gezegd hebben, nu zijn we uitgeoefend. Of we oefenen natuurlijk altijd door, maar nu gaan we het even goed neerzetten met z'n allen.
1: Ja, misschien kun je dat zo zeggen. Nou, eigenlijk hebben we geen 5 jaar lang geoefend. Want we begonnen natuurlijk in corona.
0: Ja.
1: In 2020. Op 19 januari geloof ik de eerste repetitie. Dat was ook toen meteen de laatste. Tot september, toen weer een beetje begonnen. Dus uiteindelijk zijn we pas vanaf begin 22 echt aan het werk gegaan. En het is een hele bijzondere, enthousiaste club, jongens.
0: Mm-hmm.
1: Die gewoon veel willen doen en hard aan de weg willen timmeren. En ook hard studeren.
0: Want met hoeveel man zijn zij nu?
1: We zijn nu met 17 mensen. In principe hebben we van elke stemgroep hebben we 4 jongens die tenor, tweede tenor, eerste tenor, bariton en bas zingen. In dit geval hebben we 5 baritons, dus eentje extra.
0: Ja.
1: Dat kan soms zo even gaan.
0: Is dat omdat hij wel gezellig erbij is? Of had die partij dat ook wel nodig?
1: Nou, eigenlijk niet. Maar we hadden op een gegeven moment 2 jongens die eigenlijk allebei wel heel erg goed zongen. We zeiden, het is eigenlijk zonde om die ene te laten lopen. Dus die is aangehaakt. Ja.
0: En het 16 als uitgangspunt, was dat altijd
1: al? Ja, ik heb zelf op een gegeven moment voorgesteld, zullen we niet naar 20 gaan? Want je bent in principe best wel kwetsbaar.
0: Mm.
1: Elke groep dan 4 stemmen. En als er 1 of 2 niet kunnen op een concert, ja, dan wordt het soms lastig.
0: Ja.
1: Maar men heeft toch in het overleggen, ook met het bestuur, besloten van nee, we willen echt een ensemble blijven. En we gaan uit van die 16.
0: Ja. Nou, zei je, de tweede, Hoop, die was echt een beetje bewust gericht ook op de Pasen periode.
1: Mm-hmm.
0: Heb je de liedjes daar bewust voor uitgezocht? Of was dat al het repertoire wat jullie de afgelopen jaren hebben gezongen?
1: Nee, niet specifiek. Want we hadden eigenlijk nog nooit een paasconcert gegeven in die jaren. Kijk, kerst is altijd natuurlijk hot, hè? Dat wil je altijd doen. Pasen waren we nog nooit zo aan toegekomen. En nu kregen we een uitnodiging van een ander koor om met Pasen samen te werken en een concert te geven. Zeiden we, ja, dan moeten we ook paasrepertoire studeren. Dus dat hebben we gedaan. Dus dat is eigenlijk relatief nieuw. Nieuwe muziek voor ons.
0: Ja, want kijk, sommige dingen zijn, nou, voor de hand liggend tussen aanleidingstekens. Het is middernacht en in de Hof is een lied dat je in die periode altijd goed kunt gebruiken.
1: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld het Lacrimosa of Above All, die kom ik in Korenland toch iets minder vaak tegen.
1: Dat vinden wij juist zo leuk bij Jaron.
0: Ja.
1: Om ook wel iets traditioneels te zingen. Het is middernacht van Martin Zonneberg. Het natuurlijk wordt al heel lang gezongen, maar blijft een prachtig lied. Met een mooie tekst in een mooie setting.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan is het ook vooral leuk om een lied als Lacrimosa van Mozart, om dat ook op te nemen. Dus natuurlijk, dat hoor je niet zoveel, maar
0: Het
1: is een prachtige muziek. Ja.
0: Jullie zijn met z'n 17e, of de mannen zijn met z'n 17e. Kunnen zij ook alles?
1: Niet alles, nee.
0: Nee, want ik bedoel, het aanbod lijkt heel gevarieerd.
1: Ja, dat proberen we ook. Dat willen ze ook graag. En ze willen ook steeds wel een stapje verder. Ze willen echt bouwen aan repertoire, breed repertoire.
0: Ja.
1: we hebben nu voor het komend jaar ook bijvoorbeeld de Cantique de Jean Racine op het programma staan. Nou, dat is ook niet heel alledaags.
2: Nee.
1: Maar ze vinden echt bepaalde dingen wel een uitdaging. Maar neemt niet weg dat ze ook traditionele liederen, die er al heel lang zijn, ook best mooi vinden om te zingen. En alles wat daar tussen zit.
2: Ja. Hoe komt zo'n repertoire tot stand? Breng jij dat als dirigent in? Of komen zij ook zelf met liederen waarvan ze zeggen, Ineke, wij willen dat jij ons dit aanleert?
1: Dat zeggen ze wel eens, maar uiteindelijk heb ik dan wel het laatste woord of ik het ga doen of niet.
2: Mm-hmm.
1: Maar altijd in overleg. Dus ja. We hebben een muziekcommissie. Er zitten 4 mensen in. En ikzelf. En het leuke is wel dat er vanuit het koor zelf ook stukken komen van, hey, kunnen we dat niet gaan zingen? Dat zouden we graag willen zingen.
2: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld, ja, Tears in Heaven. Dat is ook een niet alledaags lied wat door koren gezongen wordt.
2: Nee.
1: En dan bekijken we dat en dan kiezen we daar wel voor of niet voor. In dit geval hebben we daar wel voor gekozen. Dus we doen het wel in overleg. Maar het leuke vind ik dat er veel uit de mannen zelf komt. En ja, dan moet het wel een haalbare kaart zijn, zeg maar. Hè?
2: Ik zie dat jullie relatief veel anderstalig zingen. Is dat een afweging ergens? Of zeggen jullie, joh, als een lied mooi is, dan maakt het niet zo uit of het in het Engels of in het Nederlands is?
1: Het was eigenlijk geen afweging, maar we hebben nu wel tegen elkaar gezegd, we moeten niet vergeten dat we ook in het Nederlands blijven zingen.
2: Mm.
1: Want inderdaad gaan we veel in de anderstalige Duits, Frans, Engels, niks mis mee. En ik vind ook wel, als een bepaald stuk in een bepaalde taal is geschreven, is het wel het mooiste om het dan ook in die taal uit te voeren.
2: Ja.
1: Want daar is dan de muziek ook op gemaakt.
2: Ja, oké. Dan heb je echt het idee dat je de ziel van het lied nog wat beter onder woorden
1: dat
2: brengt.
1: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar we moeten niet vergeten, kijk, we zijn Nederlanders en we willen heel graag iets uitdragen. We hebben een boodschap te vertellen.
2: Mm-hmm.
1: En dan is het ook wel fijn als de mensen het kunnen verstaan. Alhoewel we altijd een kleine vertaling zetten in een programmaboekje als het bijvoorbeeld in een lied in het Engels is.
2: Vergeleken met het eerste album, de EP Geloof, lijken jullie ook wat meer instrumentalisten te hebben gebruikt op deze tweede?
1: Ja.
2: Wie werken er allemaal mee?
1: We hebben nu Chloé Elsenaar, viool.
2: Ja.
1: Hugo van der Meij op de vleugel. Ita van der Zwaag, hobo. En Giselle Bentvelsen, cello. Ik kan zelf geen arrangementen schrijven, daar ben ik heel eerlijk in, voor orkest. Maar dat heeft Leander van der Steen voor ons gedaan.
2: Oh, kijk.
1: Op een hele fijne manier. Ja,
2: ja
1: die kan dat.
2: Ja, en daarmee is er dus ook een iets andere klank ontstaan dan met de EP van 2 jaar geleden. Je zei aan. Oorspronkelijk was niet het idee dat het een drieluik zou worden. Maar goed, de eerste heette toch al Geloof. Dus vanuit daar konden we doorbouwen. Hebben jullie wel gedacht, hij moet qua sfeer in die lijn blijven dan? Of zeg je nou, nee, inhoudelijke sfeer is oké?
1: Ja, inhoudelijke sfeer. Ja.
2: Dus nou, uiteindelijk gaat daar dan liefde nog aan toegevoegd worden. En waarschijnlijk is dat met een paar weken al het geval.
1: Ja, dat is de bedoeling dat hij nu met een week of 3, 4 uit gaat komen.
2: Ja, oké. Okay. Nou, we hebben in ieder geval afgesproken dat we tegen die tijd nog een keertje in gesprek gaan. Voor vandaag wil ik 1 lied van dit album even toelichten. En dat is 1 van de 2 Nederlandstalige liederen. 1 woord, 1 hoop, 1 heer. Ik noemde dat voor de uitzending. Jij was daar best wel enthousiast over.
1: Ja, ik ben er heel enthousiast over.
2: Waar zit dat in?
1: Ik vind het een mooi lied. Qua muziek, ook qua arrangement. Maar ook qua inhoud. 1 woord, 1 hoop, 1 heer. Want daar gaat het uiteindelijk om. Want we zien natuurlijk een enorme polarisatie in Nederland, in heel de wereld. En ook binnen de kerken. Daarin gebeurt natuurlijk ook ontzettend veel. Dat er weer afscheidingen komen. En dat we denken, jongens, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Want dat is wel hetgene waar het om gaat. 1 woord, 1 hoop, 1 heer. En als je je daaraan vasthoudt met z'n allen, dan moeten we elkaar ook daarin weer kunnen vinden, toch?
2: Is dat een lied dat je in het repertoire vaak meeplant?
1: Dit is een vrij nieuw lied. Want we hebben dit in januari pas op het programma gezet. Dus het is nog heel nieuw. Dus we hopen dat nog verschillende keren uit te voeren. Ja, ik hoor wel eens van de jongens van... We willen graag weer nieuwe muziek. Maar dan zeggen maar dit hebben we eenmaal ingestudeerd.
2: Eerst maar eens even zingen.
1: En eerst goed leren, hè?
2: Ja, dat ook.
1: Werkt altijd nog weer verder aan een... Het is nooit van... ik ben er nu helemaal klaar mee. Nu is het perfect. Er is altijd nog wel weer iets... Dat je zegt, we kunnen dit en dat nog verbeteren.
2: Ja. Oké. Wij gaan over een aantal weken verder in gesprek. En dan onder meer natuurlijk ook over de nieuwe EP. En dat is Liefde. Vandaag focussen we ons even op hoop. Online is die te beluisteren. Wij gaan luisteren naar één woord, één hoop, één heer. Van Mannenensemble Jaron, Ineke Bos, dankjewel.
1: Graag gedaan, Hans.

0: Leer mij uw weg, o Heer, worden jubilate deel uit Woudenberg in de tijd dat zij nog onder leiding stonden van Jan Mulder, die ook al verantwoordelijk was voor het jeugdkoor Fox Jubilans dat we een kwartier geleden horen. Maar goed, is helemaal niet erg. Het was mooi en daar gaat het om.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Nieuwe blijde klanken, in dit geval van Arjan en Edith Post. En misschien denk je, hey, die hebben we gisteren in de uitzending toch gehoord. Inderdaad, en toch is er nog meer nieuwe muziek. Gisteren lag het accent op psalmen en gezangen. Een album dat in 2022 werd opgenomen met Harm Hoeve en recent online is gezet. Datzelfde geldt voor een opname uit 2021. Ook uit coronatijd een bevrijdingsconcert georganiseerd door Flying Eagle met Arjan en Edith en André van Vliet. Ook die is deze week online gekomen. Waar we het vandaag over hebben is het album Hymn to Freedom. En dat is echt een nieuw album. Dat werd begin februari in de Bovenkerk van Kampen opgenomen. Inhoudelijk werd gekozen voor het repertoire dat afgelopen jaar bij de instrumentale 80 jaar bevrijdingsconcerten werd gespeeld. Een logisch gevolg was natuurlijk dat Arjan, Edith en Harm Hoeve goed op elkaar ingespeeld waren en er dus een hele warme klank ontstaat. Op dat album staan liederen als The Exodus Song, Hymn to Peace, Geef Vrede Heer, Geef Vrede, Hymn to Freedom en Soldaat van Oranje. Een licht klassieke touch ontstaat door Morgenstimmung en Anthem en Cavalleria Rusticana. Nou, er is heel veel muziek dus om te ontdekken. Die albums die staan op het streamingplatform van 7Fi. Ze zullen gedeeltelijk, een selectie van de liederen zal de komende tijd ook een rol spelen op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. En vandaag luisteren we naar een van die nieuwe liederen. En dat is de openingstrack van Hymn to Freedom. Dat is het lied The Exodus Song.

0: The Day You Sang This Song wordt het christelijk mannenkoor Westerlauwers samen met sopraan Margreet Rietveld.
1: De muziekstandaard.
0: Mogelijk heb je het in de agenda gezien, een kasteelconcert in Putten, in kasteel Vaneburg van The Musics. Het is al een tijdje uitverkocht, dus daar hoeven we het niet over te hebben. Maar het is wel een interessant gegeven waarover ik vanavond spreek met de organist van The Musics. En dat is Lennart Knops. Lennart, goedenavond.
2: Ja.
0: Hey, een kasteelconcert, wat is de charme daarvan?
2: Het is heel intiem. Het is voor ons en voor de bezoekers is het een... je bouwt een bepaald sfeertje op en ja, daar geniet iedereen heel erg van.
0: Mm.
2: Dat kasteelconcert, dat is niet alleen een concert. Het is ook een diner vooraf. Dus de mensen die komen daar smiddags om 5 uur aan. En dan gaan ze eerst lekker eten.
0: Ja.
2: En dan, ja, dan bouw je zo een beetje zeg maar naar dat concert de spanning een beetje op. Dus we stellen ons voor. En dan vaak zijn het ook allemaal bekenden die er zitten. Die op de concerten geweest zijn.
0: Mm-hmm.
2: Het is een heel intieme avond.
0: Ja. Vergeef me dat ik het zo zeg, maar als ik hoor kasteelconcert, klinkt dat ook een beetje adellijk? Is dat ook een beetje de tendens van die avond?
2: Ja, ze zijn allemaal chic. Ze zijn allemaal chic. Ja. Ja, ze zijn allemaal keurig netjes in, pak zou ik niet zeggen, maar...
0: Iedereen is netjes aangekleed.
2: Keurig netjes, ja. Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat heeft een bepaald sfeertje en daar bereiden mensen zich echt op voor. Die verwachten dat sfeertje ook.
0: Ja.
2: Dus,
0: jullie doen dit al een aantal jaar, toch?
2: Ja.
0: En waarom doe je het? Ik snap dat het leuk is, maar daar was vast ooit een aanleiding voor.
2: Nou, het was eigenlijk gewoon... eerst wilden we gewoon een concert in die oranjerie op Kasteel Vaneburg spelen. Omdat het gewoon een hele leuke locatie is.
0: Mm-hmm.
2: Er staat een prachtige vleugel. Er staat een mooie orgel wat speciaal voor die ruimte gebouwd is. Dus, en het is... Het heeft... Een soort extra. Het is echt iets anders als wat we zeg maar in de tour doen.
0: Ja. Maar spelen jullie daar wel het programma wat jullie tijdens de afgelopen nieuwjaarstour hebben gedaan? Of nou, is het toch weer anders?
2: Ja, we maken er een. We pakken wel stukken uit het programma, maar het zit zo kort op de tour dat we vaak een ander programma samenstellen.
0: Mm.
2: Met van allerlei muziek. En het moet ook echt in die ruimte een beetje passen. Want het is. Je kan daar niet zo groot uitpakken als in een grote kerk.
0: Dus dat worden kleinere liedjes?
2: Ja, wat kleiner. Je speelt anders, maar daar leent zich de muziek ook. Niet alle muziek leent zich voor die ruimte.
0: Mm.
2: Dus bijvoorbeeld klassieke muziek, dat komt daar heel goed tot zijn recht. Omdat dat, ja, daar gebeurt zoveel in.
0: Ja.
2: En dan wil je eigenlijk dat het niet verdwijnt in de galm.
0: Mm.
2: En dat gevaar, dat loop je daar niet. Dus het is allemaal heel direct en transparant. Dus ja, je moet echt musiceren op detailniveau.
0: Ja.
2: Dus voor ons is dat ook een hele mooie uitdaging.
0: Als ik dan even naar jullie samenstelling kijk, dan denk ik harp, viool, fluit, dat kan waarschijnlijk allemaal wel zijn ding doen. Degene die het meest moet indammen, dat is de organist.
2: Ja, maar dat gaat daar heel goed, want er zit een het orgel is niet zo groot en er zit een zwelkast op, dus ik kan heel mooi...
0: Mm.
2: Zeg maar de luiken dicht doen en dan blijft dat heel mooi op de achtergrond. Nee, dat gaat heel goed.
0: Ja.
2: Ja. Dat speelt heel fijn daar.
0: Ja, superleuk. Hey, we hebben natuurlijk even nagedacht van, joh, wat is een muziek die ook in zo'n setting zou passen? En we kwamen op het R van Telemann.
2: Ja.
0: Een mooi lied van jullie Colores album. Wat is dat voor stuk eigenlijk?
2: Dat is, als ik het goed... Want ik heb het van een album van Thijs van Leer... Rogier van Otterlo heeft het ooit een keer uit de hele verzameling van Telemann. Die Telemann heeft meer muziek geschreven dan Bach.
0: Mm.
2: Dus ik ben daarna gaan zoeken, maar ik heb het nog niet zo snel terug kunnen vinden. Maar hij heeft het bewerkt, Rogier van Otterlo. En Telemann schreef heel veel kamermuziek, hè, tafelmuziek, zo wordt het ook wel genoemd. Dus muziek in een kleine ruimte waar mensen zaten te eten.
0: Ja.
2: Nou ja,
0: dat past daar precies.
2: Ja.
0: Paste het ook, ik bedoel, want jullie hebben het natuurlijk opgenomen dat het oorspronkelijk ook in jullie nieuwjaarstour heeft gezeten. Past het daar ook? Lukt het om tafelmuziek tussen aanhalingstekens dan ook voor een grotere ruimte geschikt te maken?
2: Ja, het is een hele mooie melodie. Kijk, je kan ook een mooie mars in zo'n kleine ruimte spelen.
0: Hmm.
2: Maar Dat overweldigt natuurlijk meer in een grote kerk.
0: Ja.
2: Maar dit melodietje met de begeleiding zo erbij, het is wel wat subtieler. Dus dat in een kleine ruimte, dan komt dat heel direct binnen.
0: Ja.
2: Ja, en dat leent het zich uitstekend voor.
0: En inmiddels hebben we ook ontdekt dat dit stuk Telemann het ook prima doet op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Want ook daar klinkt het hartstikke leuk. Het staat op het album Colores. Dat album vind je op het online platform van Family Stream als je het in zich heel zou willen beluisteren. Ik zei het al, het concert in Putten, dat is inmiddels uitverkocht. Maar hou de website van themusics.nl in de gaten voor alles wat in de toekomst nog gaat komen. En zorg dat je er sowieso dan op tijd bij bent voor bijvoorbeeld het Kasteelconcert van volgend jaar. Lennart Knops, dankjewel voor je komst.
2: Ja, graag gedaan.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Juich aarde, juich alom de Heer. Psalm 100 hoorden we van het Ridderkerks mannenkoor. En nu we het toch over de psalmen hebben, er komt weer een blijde klanken psalmendag. De vierde editie alweer, dit keer de dag na hemelvaart. Van 8:00 ochtends tot 8:00 avonds alle 150 psalmen op een rij. Te beginnen bij 1, te eindigen bij 150. Dit jaar gepresenteerd door Joeri van de Geest, Tim Hendricks, Lucas Kramer en mijzelf. Alle 150 psalmen zullen we gaan beluisteren in wat voor uitvoering dan ook. Veel 1773 berijming, dat kan ik je bij deze beloven. Maar ook hier en daar natuurlijk wat uitstapjes naar andere talen, andere berijmingen en soms zelfs wat instrumentaal. Inhoudelijke toelichting krijgen we van Andries Knevel en Jorrit Woud. En misschien ook wel van jou, want we zijn erg benieuwd naar jouw gedachten bij de vraag: met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Deel dat via grootnieuwsradio.nl/psalmendag. 15 mei aanstaande, van 8:00 ochtends tot 8:00 avonds, alle 150 psalmen. We kijken er naar uit. Voor nu wens ik je nog een hele mooie avond en geniet van dit laatste lied voor 8:00. Op Blijde Klanken gaan we nog even door met heel veel mooie koormuziek. Dit is Wees Mijn Leidsman. Dit is het Urker Gemengd Koor Immanuel. Tot snel. Dag.

0: Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken, Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders verongelukt. Ze zaten in een auto die op een kruising in volle vaart tegen een andere auto botste. Volgens Franse media werden de Nederlanders uit de auto geslingerd en overleden ze ter plekke. 3 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Marokko zijn 2 Amerikaanse soldaten vermist en waarschijnlijk zijn ze van een klif in de zee gevallen. Ze waren daar in het zuiden bij een internationale oefening met duizenden militairen uit verschillende landen. Die zijn sinds de vermissing van de 2 Amerikanen gisteravond meteen een zoekactie begonnen. In Wenen zijn de repetities voor het Eurovisie Songfestival begonnen. Deelnemers uit onder meer Zweden en Finland mochten als eerste het podium op om te oefenen. De halve finales beginnen over ruim een week. Ons land ontbreekt. Avro Tros heeft het Songfestival geboycott vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat minder regenen. Vannacht is het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. De dagen daarna dan wordt het koeler. Niet schrikken. Richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan is een Nederlands stel overleden na een virusuitbraak. Dat meldt een anonieme bron aan een persbureau. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 3 doden, van wie er zeker 1 het Hanta-virus had. De cruise was van Argentinië op weg naar Johannesburg. 3 Nederlanders zijn om het leven gekomen bij een ongeluk in een dorp in Noord-Frankrijk. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 2 mannen en een vrouw. Ze zaten in een auto die op een kruising hard op een andere auto botste. Bij het ongeluk raakten 3 anderen gewond. Door noodweer is in het Brabantse Rijen een complete woonwijk ondergelopen. Volgens regionale media kon de riolering al die regen niet aan. Putdeksels werden omhoog gedrukt en straten liepen vol water. Na een flinke hoosbui kregen hulpdiensten ook meldingen van wateroverlast in Bergen-op-Zoom. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond. Vannacht dan wordt het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien, dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan naar richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken, Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er 3 mensen zijn overleden op een cruise, maar zegt niks over de nationaliteit van hen. Op het vakantieschip zou een Nederlands stel zijn overleden door een virus dat komt van knaagdieren. Het schip was uit Argentinië vertrokken naar Johannesburg. In het midden en westen van Brabant is vanavond wateroverlast ontstaan door noodweer. Volgens regionale media is in Rijen zelfs een hele woonwijk ondergelopen. Ook in Bergen op Zoom zorgde een hoosbui voor problemen. De riolering stroomde over en in allerlei straten kwamen putdeksels omhoog. Het Eurovisie Songfestival controleert dit jaar strenger op politieke inmenging. Er wordt meteen ingegrepen, zegt de directeur bij de NOS. Vorig jaar was er kritiek op de politieke campagne van de Israëlische regering. Nederland en 4 andere landen boycotten het evenement uit protest tegen deelname van Israël. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond en vannacht dan is het droog met kans op mist. Morgen in de middag weer buien, het wordt dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan dan richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuws Radio. Blijde Klanken.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er 2 Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een 3e sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven, vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Delta Mannen Ensemble.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlanders zijn omgekomen door een virusuitbraak op een cruiseschip, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze zouden het Hanta-virus hebben opgelopen, afkomstig van knaagdieren. Volgens de WHO is er ook nog een derde dode en zijn 3 anderen besmet. Het gebeurde een paar weken geleden al op een reis van Argentinië naar Kaapverdië. In Egmond aan Zee is vanavond een zeldzame witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1,3 meter lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Amerika begint morgen met het bevrijden van schepen die zijn gestrand door de blokkade van de Straat van Hormuz, dat zegt president Trump. Het gaat om schepen uit landen die niks te maken hebben met de oorlog in Iran. Ondertussen gaan de vredesonderhandelingen met Iran ook nog steeds door. Trump zegt dat die erg positief zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse organisator van de cruise waarop het Hanta-virus is uitgebroken zegt dat 2 bemanningsleden dringend medische hulp nodig hebben. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De opvarenden mogen van de autoriteiten voorlopig niet van het schip af, wel zijn er artsen aan boord. Door het virus zijn 3 mensen overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook ligt er nog iemand op de intensive care in Zuid-Afrika. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de cruisemaatschappij hulp aangeboden met het terughalen van de zieke bemanningsleden die nog op het schip zijn en het lichaam van de 3e overledene. Het vliegtuig van de Spaanse premier Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, Turkije. Sanchez was onderweg van Madrid naar Armenië voor een Europese top. Het vliegtuig zou een technisch probleem hebben. Wat er precies mee aan de hand is, is nog onduidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuwsradio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De opvarenden van de cruise waar een virus is uitgebroken mogen niet van het schip af. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zeker 3 doden, onder wie 2 Nederlanders. 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Buitenlandse Zaken wil helpen om de opvarenden terug naar Nederland te halen. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield het maandenlang tegen. Dagblad Trouw viert vandaag hun 25.000ste editie. Trouw begon in 1943 als verzetskrant. Om het jubileum te vieren gebruiken de krant en de website vandaag het logo uit de jaren 40. Ook staat er een interview in de krant met 2 trouwe lezers die in de oorlog krantenjongen waren en de rest van hun leven abonnee zijn gebleven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.